0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis. Is thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde...

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak.

0: Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic, dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier.

0: Hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor

Goedemorgen, luisteraars. We beginnen deze keer met samenzang. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Daarna kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon.

Solo, Julia Klok en samenzang uit de Andreaskerk te Katwijk. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. En Psalm 103, vers 5 en 7. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen, God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Wees gij mijn toevlucht de komende nacht, de morgen die ik ondanks alles verwacht. En tenor Florian met Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Efeze 3, vers 1 en 2. Paulus vertelt het goede nieuws aan niet-Joden. Ik zit in de gevangenis omdat ik Jezus Christus dien. Ik ben gevangen genomen omdat ik de niet-Joden over Jezus vertel. Dat is de opdracht die God mij gegeven heeft. Dat weten jullie allemaal. God is goed voor mij, want hij heeft aan mij zijn plan bekendgemaakt. Mensen zullen hem erom uitgelachen hebben. Hij is een gevangene. Maar voor de apostel is het een geuzetitel, een erenaam. Hij noemt zich niet gevangene van de keizer of van de soldaten. Hij is gevangen omdat hij het evangelie verkondigt, omdat hij Jezus Christus dient. Bij het verkondigen van het evangelie hoort geen triomf en succes, alsof het om een erebaantje gaat. Het evangelie is in die zin geen topper of klapper. Je zult ervaren dat de Heer die zelf gekruisigd is, zich met jou verbindt. Je komt op onverwachte wegen. Er is misschien tegenslag en teleurstelling, ontgoocheling. De apostel balt niet de vuisten. Hij buigt zijn knieën. Hij bidt. Het is geen passief gebed. Geen gelaten zucht om berusting. Het is een actief gebed. Vol vurig verlangen. Dat we niet omkomen in onze wanhoop, maar gered worden.

Het mannenkoor Con Amore uit Elspeet zingt Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En uit de Joriskerk te Amersfoort hoort u: Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig. Vroeg in de morgen wordt u mijn zang geweest.

solo en koor uit de grote kerk te Dordrecht. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Het Hollandkoor, scheepke onder Jezus' hoede, met zijn kruisvlag hoog in top, neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op.

Een gedicht van Co het Hart. Gods schepping. Geen mus die van het dak afvalt, blijft door God ongezien. En al mijn haren zijn geteld. De Heere die ik dien, volgt heel ons leven op de voet. Beloofde ons dat hij behoedt. De mens, de kroon der schepping, gaat de vogels ver te boven. Maar is zo vaak ten einde raad, niet meer in staat tot loven. Door ziekte, rouw en dood benard, bang en alleen, ver van Gods hart. De oorlog, dictatuur, de haat, de honger, duizend rampen, beleid dat ons wanhopig maakt en telkens weer doet kampen met vragen als waarom, waartoe, zinloos geweld, wij zijn het moe. De mens, de kroon der schepping, raakt in zoveel leed verloren. Maar elke dag laat God ons nog in al zijn vogels horen dat hij zijn schepping hoedt en voedt, de adem geeft en levensmoed. In liefde die voortdurend zorgt, ons altijd op wil vangen, die in zijn zoon de toekomst wijst en door de geest het verlangen schenkt naar een lied, naar nieuwe hoop, Gods schepping voor geen geld te koop.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Van harte welkom bij Zingen op Zondag, een programma met licht klassieke en kerkelijke muziek op de zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Een uurtje rust en bezinning op de zondag. Ik wens u veel luisterplezier.

Een gelukkig mens. Een gelukkig mens brengt licht waar het donker is. Hij brengt leven waar het doods is. Hij koestert zijn eigen problemen niet. Verwacht niet alles van anderen en neemt eigen verantwoordelijkheid. Een gelukkig mens weet dat het geluk geen lot is uit de loterij, geen mooie vlinder waar je achteraan moet zitten. Hij weet dat het geluk is als een schaduw die je volgt als je er niet aan denkt. Als een echo die antwoordt op de gave van jezelf. Een gelukkig mens heeft ervaren dat het geluk uit zoveel delen bestaat dat er altijd wel een deeltje tekort is. Maar dit vergeet hij om te genieten van wat hij wel heeft. Een gelukkig mens.

Liefde is samen feesten, dansen de hele lange nacht. Liefde is je vrolijk voelen, genieten als de ander lacht. Liefde is ook samen huilen, samen delen van verdriet. Liefde is je tranen voelen als je die van de ander ziet. Liefde is kracht en energie, brandstof voor een prachtig leven. Liefde is het allermooiste om te krijgen en te geven.

Dat wij leven hier op aarde. Dat wij leven hier op aarde, heeft dat waarde? Heeft de toekomst nog wel zin? Komt er toch een nieuwe morgen, zonder zorgen? Een volkomen nieuw begin? Dat wij voor de vrijheid strijden, dat wij lijden, dat er pijn is en verdriet? Dat we dreigen te verdrinken, weg te zinken? Christus, ziet gij dat dan niet? Meters muren, massa's mensen, groepen, grenzen, koude oorlog, hete haat, klippen, kolken, donkere wolken, armen volkend. Heer, gij komt straks veel te laat. God, zijt gij ons dan vergeten? Laat ons weten dat gij overmachtig zijt, koning over alle landen, zee en stranden, en dat gij met ons medelijdt. Heer, dat gij u op de aarde openbaarde, was dat reeds een nieuw begin? Achter u ons kruis te dragen alle dagen, geeft dat de zinloosheid zin? Christus, laat uw stille vrede hier beneden komen na een storm van strijd. Maak de aangevochten aarde groene gaarde, een tuin die bloeit van vrolijkheid.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit muzikale programma Zingen op Zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Fijn dat u geluisterd hebt. Ik wens u een mooie week en een gezegende zondag toe. En graag tot een volgende keer.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt.

0: Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken na een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Matis Sansiliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Ben en Banketbank Bakker van der Holst, Noordwijk.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, een hele goede morgen, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. We zitten allemaal hier klaar voor u in de studio bij Omroep Bo in het Leeuwenhorst. En gezellig dat u bent afgestemd op ons. En ja, het programma wordt speciaal gemaakt voor senioren. Maar in de loop der jaren ja, luistert gewoon jong en oud. En dat is alleen maar leuk om... Om dat te weten natuurlijk. En ook mensen die in het buitenland wonen die naar het neusje luisteren. Heel veel luisterplezier waar u ook bent.
1: De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon. Gerda Buijs achter de techniek. Pieter Ottevanger en presentatie door het duo Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. U kunt niet alleen luisteren naar het neusje, maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes. En het indienen van verzoekjes op 071 36 131-99. En Gerda zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van ons het programma over zich, maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van het Cocktail Trio.
2: Hey!
3: Ja.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: krijgt van ons het programmaoverzicht van het eerste uur... met daarin de volgende onderwerpen voor u. Om 10:50 en om 10:50 natuurlijk de verzoekplaten. En daarvoor kunt u bellen naar 071-36-131-99.
1: En om 10:15 hebben we natuurlijk het spel Spreekwoorden en Gezegden.
0: En om 10:30 hebben we de top 2 van de luisteraar. En die is van Ellie van der Zalm.
1: Om 10:45 hebben we nostalgisch nieuws, oud nieuws uit 1968 uit Sassenheim.
0: Ja, heel veel leuke verhalen. We gaan verder met muziek van Suzanne en Freek, Halverwege.

0: zeggen.
1: Ja, we gaan het spel spelen, spreekwoorden en gezegden. Aan de hand van de 4 aanwijzingen hopen we natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. En u mag 1 keer per gezin een gokje wagen naar het spreekwoord. En weten we hem, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
2: We hebben natuurlijk ook dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon te waarde van 10 euro. Bij de tweede aanwijzing is het een visbon te waarde van 13 euro. En bij de derde aanwijzing is het een cadeaubon te waarde van 5 euro. Als u 1 van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
1: Het aanwijzing nummer 1. Het levert veel voordeel op. Het levert veel voordeel op. Zo luidt de eerste aanwijzing 071-36-131-99. Dus aanwijzing nummer 1. Het levert veel voordeel op. Pak de telefoon, doe gezellig mee. Dus het levert veel voordeel op. Dus het levert veel voordeel op. 071-36-131-99.

0: Dus het levert veel voordeel op. En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen ter waarde van 10 euro. Dus het wordt van de week barbecue weer. Ja. Als het goed is, heb ik iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
1: Margaret, met Jos van den Burg. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jos. Zeg het eens.
1: Ja, ik denk de eerste klap is een daalde waard.
0: Nee, dat is hem niet, Jos.
1: Nou, jammer dan.
0: Nee, helaas.
1: Ja, de volgende beter.
0: Ja. En ja? Jij ook. Een fijne zondag. Okay. Dag, dag. Dus het levert veel voordeel op. Dus het levert veel voordeel op. En anders gaan we door naar de tweede aanwijzing.
2: Het maakt een aanzienlijk verschil. Het maakt een aanzienlijk verschil. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen ter waarde van 13 euro. Dus het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil. Over welk spreekwoord hebben wij het? Doe gezellig mee en bel naar de studio op 071 36 131 99. Het is een bekend spreekwoord. Dat zal ik alvast erbij zeggen. Dus het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil. En bij de tweede aanwijzing kunt u een visbon winnen ter waarde van 13 euro. En mocht u het spreekwoord raden, dan krijgt u natuurlijk een taartbon aangeboden. Dus het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil. 071 36 131 99. Gerda zit er klaar voor. En wij ook. U kunt een leuke prijs winnen. Dus gezellig als u altijd meedoet. Daar doen we het ook voor, het spelletje. Goedemorgen voor Jacqueline. Met Jacqueline, goedemorgen.
3: Goedemorgen Jacqueline, met Ronald Pilon uit het zonnige Hillegom.
2: Goedemorgen uit het zonnige Hillegom. Zeg het eens.
3: Wie appelen vaart, wie appelen eet.
2: Nou, dat is een hele mooie, maar die zoek ik niet.
3: Nou, dat is wel
2: helaas. Nou, ga genieten in het zonnige Hillegom.
3: Dankjewel.
2: Ja, fijne zondag. Dag. Dus het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil. Als het goed is, hebben we nog een beller. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Dus het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil. Goedemorgen met Jacqueline.
4: Met Lia van de Kastelen.
2: Hallo Lia, goedemorgen.
4: Hallo. Hi.
2: Zeg het eens.
4: Is het mes snijdt aan twee kanten?
2: Oh nee, ook die zoeken we niet. Het is een hele mooie.
4: Okay.
2: Maar helaas, fijne zondag.
4: Oké, dankjewel.
2: Dag. Dus het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil. Dus doe gezellig mee. 071 36 131 99. Bij de tweede aanwijzing kunt u natuurlijk een visbon winnen ter waarde van 13 euro. Dus het levert veel voordeel op. In de tweede aanwijzing, het maakt een aanzienlijk verschil. Zoals het goed is, heeft Gerda nog een beller. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
5: Jacqueline met Leo Zonneveld.
2: Goedemorgen, Leo, zeg het eens.
5: Ieder nadeel heeft een voordeel.
2: Ja, dat is een hele mooie, maar het is hem niet, Leo.
5: Ja,
2: dat
5: is van Cruijff, hè?
2: Ja, ja, ja. En dat is een hele goede van hem.
0: Ja.
2: Ja?
5: Ja, geweest. Ja, ja. Nou, maar ik ben God.
2: Ja, nou, fijne zondag.
5: Hey, fijne zondag.
2: Dag. Dus als het goed is, hebben we geen beller. Gaat niet door. Zullen we doorgaan naar de derde aanwijzing?
0: Niks goed. Het kan in je voordeel zijn. Dus het kan in je voordeel zijn.
2: Ja.
0: Dus het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil en het kan in je voordeel zijn. 071 36 131 99. Dus 071 36 131 99. Dus het kan in je voordeel zijn. Dus het levert veel voordeel op. En het maakt een aanzienlijk verschil. En het kan in je voordeel zijn. Daar hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
6: Ook uit het zonnige voorhoud zeg ik hele goedemorgen.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Allee, joh. Zeg het eens.
6: Nou, ik zat te denken aan... het zet geen zoden aan de dijk. Zoden aan de dijk zetten.
0: Nee, helaas, het is hem niet.
6: Oké. Okay.
0: Maar veel plezier in het zonnige voorhoud.
6: Dankjewel. Ik laat het veel plezier.
0: Goed insmeren en drinken, hè? Is goed, hè. Dag, dag. Ja, ja. Inderdaad, in voorhoud scheen ook de zon vanmorgen. Gelukkig. Het kan in je voordeel zijn. Goedemorgen met Margaret.
7: Met Jan Vruidenburg.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Zeg het eens.
7: Post gaat voor de baat uit.
0: Nee, het is het ook niet, Jan. Wel leuk, leuk je aan de telefoon te hebben gehad.
7: Gezellig, hè?
0: Oké. Okay. Hey, groetjes. Doei, doei.
7: Oh, nee.
0: Doei, doei. Ja, dus het kan in je voordeel zijn. Ja. En er mag nog één luisteraar bellen voor de derde aanwijzing. Nee, dan gaan we door naar de vierde aanwijzing. Ja.
2: Nou, dit moet hem zijn. De een nipt en de andere neemt een slok. Dus de een nipt en de andere neemt een slok. 071 36 131 99. Dus het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil. Het kan in je voordeel zijn. De ene nipt en de andere neemt een slok. Over welk spreekwoord heb ik het? 071 36 131 99. Dus de een nipt en de andere neemt een slok. De heren dronken het meestal vroeger voordat ze gingen eten. Misschien helpt dat. Het levert veel voordeel op. Het maakt een aanzienlijk verschil. Het kan in je voordeel zijn. Goedemorgen met Jacqueline.
8: Goedemorgen met Anseloop.
2: Goedemorgen.
8: Ook een gokje wagen. Ja. Een slok op een borrel schelen.
2: Ja, hartstikke goed, Ans. Gefeliciteerd. Ja, slok op een borrel.
8: Oh, niet te geloven.
2: Ja.
8: Leuk.
2: Ja, weet u wat het ook inhoudt?
8: Een slok op een borrel, nou, dat scheelt een heleboel.
2: Ja, precies. Dat iets heel aanzienlijk verschil.
8: Ja, precies. Een groot verschil.
2: Of
8: maar
2: het veel voordeel oplevert.
8: Nou, leuk.
2: Nou, een taartbon heeft u gewonnen.
8: Nou, het is geweldig.
2: Ja.
8: Oké, okay, die moet ik ophalen straks bij het Leeuwenhorst, geloof ik.
2: Hè? Ja. Bent u hier eerder al geweest?
8: Nee, nog nooit.
2: Nee? Als u zegt, het is een beetje een doolhof.
8: Ja.
2: Om 12 uur gaan wij naar beneden bij de receptie. Kunt u ook uw bon dan komen wij naar beneden.
8: Oké.
2: Okay. Ja?
8: Ik kom er straks aan. Bedankt hoor.
2: Is goed hoor.
8: Tot straks. Oké. Okay.
2: Dag.
8: Dag.
2: Ja, dat was het. Dat scheelt een slok op een borrel. Volgende week hebben we natuurlijk weer een ander spreekwoord.
0: We gaan verder met muziek van de Combe Dance Band. Son of Jamaica.

Ja, van de Koen Bay Dance Band gaan we naar de top 2 van een luisteraar. En vorige week heeft Ellie van der Zalm de straatnaam geraden. En heeft een hele leuke top 2 uitgezocht. Heel veel luisterplezier.

Ja, nu luisterde naar de favoriete top 2 van Ellie van der Salm. U hoorde op de tweede plek was Dakota's met Trains, Boats en Planes. En Tammy Wynette die eindigt met het nummer Stand By Your Man. Dus heel erg leuk, Ellie. Dank je wel voor je leuke gevarieerde top 2. Een man is zaterdagavond zwaar gewond geraakt nadat hij op de Kagerplassen uit een boot was gevallen. Het incident gebeurde ter hoogte van het eiland Valjareel. En hoe de man te water is geraakt is nog niet bekend. Zijn vrienden haalden hem uit het water en voeren naar de Lissedijk bij de Buitenkaag, waar de hulpdiensten klaar stonden. Meerdere brandweerkorpsen, ambulances, de politie en een traumahelikopter werden ingezet. Hulpverleners starten de stabilisatie van het slachtoffer, waarna de man met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De toedracht van het ongeval, dat wordt nog onderzocht. Het volgende bericht: een auto belandt in de sloot in Noordwijk. En een auto is zondagochtend rond 5:30 van de weg geraakt en in het water beland langs de Schravendamse weg, ter hoogte van de Jonkerweg. De bestuurder was niet meer aanwezig toen de politie arriveerde. Via het kenteken wist de politie de eigenaar te achterhalen en die keerde later terug naar de plaats van het ongeval. Een bergingsbedrijf haalde de auto uit het water. Na de berging bleek de auto nog te kunnen rijden en de bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs en kon zijn weg weer vervolgen. We gaan verder met muziek van Danny de Bunk, Vrienden voor het Leven.

Ja, ik zag nog een leuk berichtje op de Facebookpagina van de Keunen Noordwijker. En daar staat ook bij Beste Noordwijkers staat erop. Het berichtje is afkomstig van Demi May en ze vraagt namelijk uw hulp. Want na vele jaren zal Hoek Vis in Noordwijk binnenkort zijn of haar deuren sluiten. Om Frans en Caroline een bijzonder afscheidcadeau te geven, is zij bezig met het maken van een herinneringscollage vol met herinneringen aan de viszaak. Daarvoor is ze op zoek naar oude foto's van Hoek Vis. Bijvoorbeeld van de winkel, binnen-buiten, Wim Hoek, Frans en Caroline, het team, klanten of bijzondere momenten, oude advertenties, krantenknipsels of andere herinneringen. Dus het gaat vooral om foto's van de jaren 70, 80, 90 en begin 2000. Zijn van harte welkom. En alle foto's zijn waardevol, schrijft ze. Heeft u nog iets liggen in een fotoalbum of doos op zolder, dan is het natuurlijk ontzettend fijn als u contact met haar opneemt om foto's met haar te delen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp, staat hier. Samen kunnen we Frans en Caroline een prachtig en onvergetelijke aandenken geven aan al die mooie jaren. Als u kijkt op je bent Keunen Noordwijker, dan ziet u het bericht staan. Maar mensen die geen Facebook hebben, want dat heb ik ook aan de gevraagd, kunnen de foto's kun je dan inscannen, sturen naar planet123@hotmail.com. Dus planet123@hotmail.com. Daar kunt u ook de foto's naartoe sturen. Zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als ze een hele fotowalm vol met foto's hebben natuurlijk. Tot zover het berichtje. We gaan verder met muziek van vader Abraham en de showorkest Koekeroekeroe.

0: Ja, dat was... Ja, nou, dan gaat nog een klein stukje. Ja, vader Abraham en zijn showorkest Koekeroekoekoe Paloma. We gaan verder met nostalgisch nieuws. En het gaat over het oude nieuws uit 1968. En het verhaal is geschreven door Herman van Amsterdam.
1: Een slechter begin van het nieuwe jaar had hij zich niet kunnen bedenken. Bij WB van der Lans uit de Tijlostraat is in zijn schuur brand uitgebroken en dat heeft geleid tot een kleine ramp. Althans, zo voelt van der Lans dat. In die schuur hield hij zijn kanaries en nu is 6 jaar fokresultaat in vlammen opgegaan. 50 kanaries vonden de dood. Hun totale handelswaarde lag rond de 2500 gulden. En ook al dekte de verzekering die schade, hij had van zijn kanaries, vielen bij tentoonstellingen in de prijzen. En nu moet hij weer van onderaf beginnen.
0: De oudste kapsalon in Sarsheim, die van mevrouw Heemskerk Ruigrok, gaat in andere familiehanden over. Zoon Hans krijgt nu de touwtjes in handen. Hij is vanaf zijn 15e in de kappersvak werkzaam en had toen hij 19 was al zijn vakdiploma's. Bij de overdracht van de zaak krijgt mevrouw Heemskerk haar kasboek uit 1937... waarin de prijzen van toen staan. Ja, schrik niet. Watergolven voor 80 cent. En
1: onduleren.
0: Oh, conduleren. Ja,
1: nee,
0: ik heb dus.
1: Onduleren. Dat is met zo'n tang.
0: Oh, zo'n tang. 2 kwartjes. En knippen 35 cent.
1: Als je dat deed met je haar, dan verbrandde het helemaal.
0: Oké.
1: Ja, en dus conduleren, dan krijg je daarna misschien wel. Een wandelaar komt op straat een jongeman tegen die een stuk metaal in de handen houdt dat verdacht veel op een bazooka lijkt. Hoe hij eraan komt? Het lag op straat bij het huisvuil. Geef maar eens hier dat ding. De wandelaar vertrouwt het niet en gaat ermee naar de politie. En daar blijkt inderdaad dat het stuk huisvuil een nog op scherp staande granaat is. Daar waren ongelukken van gekomen als dit stuk oorlogstuig in de vuilniswagen terecht was gekomen.
0: Wie nog niet over een televisie beschikt, hoeft de wereldkampioenschappen schaatsen die in Gutenberg worden gehouden niet te missen. Het Sarsenheimse Vloerhuis heeft een apparaat in de winkel geplaatst. En wie wil, kan daar naar de wedstrijden komen kijken.
1: Een heuse jonkvrouw, hè? Teling van Berkhout, hijst aan de Narcissenlaan de Hollandse driekleur. Zij opent daarmee het nieuwe quick service station van Caltex. De jonkvrouw is getrouwd met de directeur, vandaar.
0: Het had heel slecht kunnen aflopen met de 3-jarige Willy van Velsen. De kleuter heeft op het zaterdagmorgen in de Akaya-laan de achterbumper vastgepakt van een kruideniersauto. En toen deze begon te rijden, durfde hij niet meer los te laten. Enige buurtbewoners zagen wat er gebeurde en ze schreeuwden nogal wel naar de chauffeur, maar die stopte pas op de hoek van de Lindelaan. De correspondent van de Sarsenheimse krant meldt over de afloop, dankzij de gelukkige omstandigheid dat hij een lang broekje droeg dat geheel was vernield, liep hij slechts enkele schaafwonden op aan zijn beentjes, waarmee zijn onvrijwillige tocht wonderwel nog goed afliep.
1: Bij Sikkens breekt brand uit en niet zo'n kleintje ook. De gitzwarte rookkolom boven het bedrijf is op 40 kilometer afstand nog te zien. Uit heel de regio stroomt nieuwsgierig publiek toe. Op de snelweg Amsterdam-Den Haag komt het verkeer lange tijd stil te liggen en vele brandweerkorpsen zijn uitgerukt om samen de vuurhaard te bestrijden. Maar het is lange tijd vechten tegen de bierkaai. Het vuur woedt onder meer op de afdeling cellulose, in het technisch laboratorium en in enkele kantoorgebouwen.
0: Ja, tot zover het nieuws uit 1968, afkomstig uit de plaats Sarsenheim. We gaan verder met muziek van Bonnie M. Hooray, hooray.

Ja, tijd voor de tweede verzoekplaat. Ik heb een verzoekje voor mijn zus Lia van der Poel. Want dinsdag 4 augustus word jij 70 jaar. En wij willen je natuurlijk van harte feliciteren met het behalen van deze mooie leeftijd. En ik wil je natuurlijk ook beterschap toewensen. Je krijgt dit natuurlijk ook namens Frans aangeboden. We gaan voor jou draaien van Cliff Richard. Congratulations.

0: hoge snelheid meer afstand nodig om te reageren. Nou, we zeggen er maar niets over, want er staat heel veel commentaar al bij dit berichtje vermeld. 131 kilometer.
1: Ja, nou ja. Nou ja.
0: Lieve mensen, we moeten even tijd vrijmaken voor het nieuws en de reclames. En daarna zijn we weer bij u terug met het tweede gedeelte. Dus tot straks.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bocar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocarslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bocar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is.

0: Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
11: Bo.
12: De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van het neusje van de Zoute Zalm. En u krijgt van ons het programmaoverzicht 2 uur.
1: Om 10 voor 12 en 11:55 hebben we de derde en vierde verzoekplaat. Dus vraag gezellig een verzoekje aan op 071-36-131-99.
0: En we hebben natuurlijk om 11:45 dierennieuws met erin vermist en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek met medewerking van het dierenasiel Noordwijk.
1: 11:50, de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: En om 11:30 de tips van opa en oma.
1: 11:15, raad de straat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom.
0: Maar we beginnen met de Gouden Ouwe uit 1962 van Elvis Presley. Return the Sender. Heb Elvis geen zin om op te draaien?

0: heb nog een berichtje voor u. De Flow Parade Rijnsburg vindt plaats van 7 tot en met 9 augustus. Dit evenement met het thema muzikaal bloemonthaal toont prachtige praalwagens, muziekwagens en muziekgezelschappen. De toegang langs de weg is gratis. Om vrijdag 7 augustus, dan is de Flow Parade Show, is dan van 4 tot 10 uur bij de Royal Flora Holland in Rijnsburg, waar je alle wagens van dichtbij kunt bekijken. Zaterdag 8 augustus, de hoofdtentoonstelling en de optocht rijdt vanaf 1 uur vanuit Rijnsburg via Katwijk naar Noordwijk. Zondag 9 augustus, de praalwagens staan de hele dag opgesteld aan de Koningin Wilhelmine Boulevard in Noordwijk. En dat is natuurlijk ook de zaterdagavond al. De kosten zijn allemaal gratis te bezichtigen langs de openbare weg. Bijzonderheden al sinds 1946, een traditie met honderdduizenden bezoekers en meer dan 300.000 verwerkte bloemen. Nou, leuk bijzonderheidje.
1: Ja, op donderdag 24 september organiseert Veilig Verkeer Noordwijk en Teilingen een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. De cursus vindt plaats in de Duinpan aan de Sportlaan 34 in de Zilk. Deelnemers rijden met een rijinstructeur in hun eigen auto, doen een theorieoefening en volgen workshops. Ook kunnen ze hun zicht- en reactievermogen testen. De cursus is geen examen. En het rijbewijs kan ook niet worden ingenomen. De ochtendcursus is van 9 uur tot 12 uur en de middagcursus van 1 uur tot 4 uur. Deelname kost €15 te betalen op de dag zelf. Aanmelden kan tot 10 september via Doris van Kampen, apenstaartje iCloud.com. Vermeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en voorkeur voor ochtend of middag. Tot zover de berichtjes. We gaan verder met muziek van Wolter Kroes. Dansen voor je leven.

0: Het is tijd voor Raad de Straat. En we hebben weer een leuke straatnaam voor u bedacht.
1: U krijgt weer 5 aanwijzingen die het mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen dan 3 luisteraars bellen. En die komen live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven, mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam? Dan krijgt u een waardebon te waarde van 10 euro aangeboden voor een pannenkoek. En we natuurlijk hebben we ook nog dobbelsteenprijzen. En bij de eerste aanwijzing is het een waardebon te waarde van 10 euro. En die kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon te waarde van 7,5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. En we gaan vandaag zoeken in Warmond. Heel veel succes!
0: Ja, in de straat zit een oude bankbiljet. Dus in de straat zit een oude bankbiljet. Dus in de straat zit een oude bankbiljet.

Dus in de straat zit een oude bankbiljet. Dus 071-36-131-99. Dus in de straat zit een oude bankbiljet. Bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen te waarde van 10 euro te besteden bij de kringloopwinkel. Dus in de straat zit een oude bankbiljet.

0: En we gaan door naar de tweede aanwijzing.
1: Van een gedeelte van de straat heb je garen. Dus van een gedeelte van de straat heb je garen. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen te waarde van 7,5 euro. In de straat zit een oud bankbiljet. Van een gedeelte van de straat heb je garen. Zoek in Warmond. Dus bel naar de studio op 071 36 131 99. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Rosa. Is het de Gulden Roederstraat in Warmond?
1: Nee, helaas.
2: Oké.
1: Okay, leuk bedankt. Dat je belde. Ja. En een hele fijne zondag. Dag.
2: Dag.
1: Dag. Dus in de straat zit een oude bankbiljet. En van een gedeelte van de straat heb je garen. Zoek in Warmond. Dus bel naar de studio op 071 36 131 99. Je kunt bij deze aanwijzing een sportbon winnen te waarde van 7,5 euro. En mocht u de straat raden, dan mag u een top 2 inleveren of een stukje cabaret. Wat u zelf wilt natuurlijk. En dan krijgt u een waardebon. De waarde van 10 euro voor pannenkoek. Dat is altijd een leuke prijs, hebben wij. Zoek in Warmond. Dus in de straat zit een oud bankbiljet. En van een gedeelte van de straat heb je garen. In Warmond zoeken wij vandaag. Dus doe gezellig mee. Ik vind het altijd leuk u aan de telefoon te krijgen. Dus in de straat zit een oud bankbiljet. En van een gedeelte van de straat heb je garen. In Warmond zoeken wij. Bij de tweede aanwijzing kunt u een sportbon winnen. Ter waarde van 7,5 euro. 071-36-131-99. Dan krijgt u Gerda aan de telefoon. Dus in de straat zit een oude bankbiljet. En van een gedeelte van de straat heb je garen. Dus doe gezellig mee. Bel naar de studio. 071-36-131-99. En anders gaan we naar de derde aanwijzing.
0: Aanwijzing nummer 3 luidt: er zit een gymnastiektoestel in de straat. Jazeker, er zit een gymnastiektoestel in de straat. Ja, ja, als u dat allemaal vroeger gedaan heeft als kind zijnde en misschien nu nog, dan weet u het. Er zit een gymnastiektoestel in de straat. U kunt bellen naar 071-36-131-99. Dus pak de telefoon, doe gewoon lekker gezellig mee. Dus er zit een gymnastiektoestel in de straat. Dus 071-36-131-99. Dus van een gedeelte van de straat heb je garen. En er zit een oude bankbiljet in. Een oude bankbiljet. Je kan er nu niet meer mee betalen. Nee. Dus er zit een gymnastiektoestel in de straat. Ja. Dus 071-36-131-99. Goedemorgen met Margaret.
3: Margaret met Jos weer.
0: Ik zat net aan je te denken, Jos.
3: Ja. Oh ja?
0: Ja, ik denk, nou wanneer zal die bellen?
3: Je bel.
0: Ik denk, wanneer zal je bellen?
3: Ja, nee, zo is het. Nou, ja, je moet wel zeker weten, denk ik, maar ik weet het niet. Maar de laatste aanwijzing dacht ik, dat kan wel wat zijn. Ik denk de Lange Brug.
0: Helemaal goed. Je hebt bingo. Je hebt echt de Lange Brug. Ja, het is echt zo. Ja, ja, ja, Jos.
3: Ja, ja, de brug.
0: Je hebt hem helemaal goed. De Lange Brug. Ja, ja.
3: Hey. Je moet wel opletten, wel het goede knopje indrukken.
0: Ja, ja, precies. Nee, maar weet dat? Dan zie je ook die oude bankbiljet natuurlijk, hè?
3: Ja, die brug.
0: Dat is een rug, de oude bankbiljet.
3: Ja, ook.
0: Ja, ja, en de gymnastiek.
3: Maar er staat ook een oude brug, ja.
0: Oké. Okay. En die garen, ja. Zag je die nog?
3: Nee, die hebben we niet gezien.
0: Lang, dat is lang garen. Ja, wij zoeken het ook op, hè? Wij zoeken het ook op in de dikke Vandalen, hè?
3: Ja. Ja. Ja. Ja, ja. En die
0: en
3: dik, hè?
0: En de brug. Ja, je hebt het helemaal goed, okay. Jos. We zien je straks in de studio.
3: Nee, dat gaat niet lukken. Ik kom volgende week.
0: Ja, maar je dan wel even je top 2 doorgeven.
3: Ja, die bel ik straks even naar Gerrit.
0: Is goed, is helemaal goed.
3: Helemaal goed.
0: Tot ziens. Ja. Dag, dag, dag. Dag. Ja, de lange brug in Warmond zochten wij. Ja, Jos heeft hem geraden. Leuk, leuk, leuk. Ja, en we gaan verder met muziek van ABBA. Je mag lekker meezingen, je mag meedansen, meezwaaien, wat u wil. Denk alleen aan de buren. Voulez-vous.

Ja, het is tijd voor de derde verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Piet en Koek Kruik. Morgen zijn jullie 55 jaar getrouwd en jullie krijgen de felicitaties van Ton en Lia. We gaan draaien Jazz Take 5 van Dave Brubeck.

0: Ja, het is tijd voor de tips van opa en oma. En wat hebben ze voor u bedacht?
1: Nou, veilig klussen. Klus je zomers bij warm weer? Plak voor de zekerheid een stuk ductape rond de handgreep van je gereedschap. Zodat dit niet uit je zweterige handen kan glijden.
0: Ja, houd wespen bij je tuintafel weg door een schaaltje met citroenschijfjes of een citroen met kruidnagels neer te zetten. Je houdt de zomerse zoemers ook weg door wat munt- of lavendelplanten rond je terras of op je balkon te planten.
1: Mee op kampeervakantie? Neem wanneer je gaat kamperen een handje broodclips mee. Ze nemen amper ruimte in en je kunt ze goed gebruiken. Bijvoorbeeld om de was op te hangen.
0: En trakteer jezelf zomers op een glas water met ijsblokjes met bijvoorbeeld een stukje kiwi of appel. Schil een paar kiwis en snijd ze in partjes of schijfjes. Verdeel de kiwi over een ijsblokjesvorm en schenk er water of appelsap op. Zet de vorm in de vriezer en gebruik de ijsblokjes een paar dagen later. Tot zover de tips van opa en oma. We gaan verder met muziek van Peter Koelewijn met Kom van het dak af.
2: Hey!
1: Hey!
2: Hey!

0: Ja, en we gaan verder met de verjaardagsplaat voor alle jarigen. Bent u deze week jarig, dan feliciteren wij u natuurlijk. Maar ook de medewerkers van de omroep zijn jarig. 4 augustus is Theo Adamsen jarig. En donderdag 6 augustus is Marianne Abels jarig. En Sjaak van den Berg. Natuurlijk namens al jullie collega's van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Maak er een hele leuke, fijne dag van. André Verduin gaat voor jullie zingen.
1: Want het is zomer.
0: Nee, dat is niet André Verduin. Ik hoor het al. Helaas. Ja, we wachten gewoon rustig. Dat kan gewoon altijd natuurlijk bij de radio. Kunnen we gewoon wachten. En dus heb je hem gevonden? Verkeerd nummer, verkeerd cd'tje. Zat verkeerd, dat kan. Het klets hem even vol. Ja, je bent helemaal een mooie portret. Nou moet ik ineens van alles uit de kast gaan zitten halen om hier alles voor vol te praten natuurlijk. Maar goed, we hebben natuurlijk weer heel veel berichtjes ook. Want er is ook een cursus lokale politiek. Die wordt in Voorhout gehouden. En als je daarvoor geïnteresseerd bent, kan je daarvoor inschrijven natuurlijk. Is een cursus. Bestaat uit 5 themaavonden. Van 7:30 tot 22:00 avonds is die in het raadhuis in Raadhuisplein in Voorhout. Het bestuurscentrum zijn een aantal dagen waar je aan kan deelnemen als je natuurlijk interesse daarvoor heeft. En politiek actief heet dat. Aanmelden kan tot 1 september via de website of per mail. Politiek actief apenstaartje raadteilingen.nl. Als je graag iets over de politiek wil leren. Nou, dat is misschien heel erg handig. Als je toch allemaal de laatste tijd allerlei berichten leest, dan denk je, nou, hè? Misschien, ja. Waar gaan we heen? Staat hij klaar? I know, at bedtime.

0: Nog een plaat.
1: Ik kijk eventjes naar de technicus. Is ondertussen al het dierennieuws aan de telefoon. Dus dat moeten we zo even doen. Nou, lieve mensen, als u, want het is vandaag, het is natuurlijk Kesselfest in Keukenhof is natuurlijk bezig al 3 dagen natuurlijk. Dus als u monsters of weet ik veel wat voorbij ziet lopen, moet u niet bij uw eigen denken: ik ben aan het hallucineren of ik heb een delier. Maar het is echt prachtige kostuums wat de mensen natuurlijk aan hebben. En mijn overbuurvrouw heeft ook een mooi kostuum. Ik heb haar nog niet gezien, maar ik weet wel dat haar moeder het allemaal prachtig gemaakt heeft. En we hopen natuurlijk dat ik het gauw zie natuurlijk, hè, wat u gemaakt heeft. En een mooie jurk heb u gemaakt. Maar goed, ik mag uw naam niet zeggen, want u bent bang dat er heel veel aanbiedingen en aanmeldingen komen. Maar goed, ga je nog naar dat Kastelfeest, natuurlijk heel veel succes. Dan kijk ik even naar de technicus. Heb ik het dierennieuws aan de telefoon? En dan moet ik even mijn mail openen, want daar heeft Caroline altijd opgeschreven wat vermist en gevonden is. En als het goed is, heb ik Caroline aan de telefoon.
2: Ja hoor, ja, goedemorgen.
1: Gelukkig. Ja. Caroline, nog even naar de vermiste dieren en gevonden dieren van vorige week. Is er weer een hond en een dier weer bij jullie opgehaald?
2: Ja, dat is een rode kat en een hond die van de week bij ons gebracht zijn. En die zijn ook alle twee weer opgehaald. De kat was niet gechipt, dat was een oudere kat. Die is via sociale media, hebben we daar de eigenaar van gevonden. En de hond, die was natuurlijk wel gechipt, want dat moet. Alleen was het telefoonnummer niet meer kloppend wat erbij stond. Maar via allerlei omwegen hebben we toch betrekkelijk snel de eigenaar weer kunnen achterhalen.
1: Nou, gelukkig.
2: Wel een tip voor iedereen. Ja. Controleer altijd of je telefoonnummers nog kloppen. Voordat je op vakantie gaat en of de geboortedatum van je hond of het nieuwe jaar. Zodat je zeker weet dat de goede gegevens bij de chip staan.
1: Ja. En vermiste dieren van deze week?
2: Nee, er zijn geen vermiste dieren aangemeld deze week.
1: Oké. Gevonden dieren?
2: Nou, die zijn allemaal weer naar huis. Dus,
1: gelukkig.
2: Ja.
1: Zijn er nog dieren geplaatst bij een nieuwe eigenaar?
2: Jazeker. Het kattenduo Jip en Janneke, die zijn naar een nieuw huis gegaan.
1: Ik zag het. Heel erg leuk. Fijn dat ze een nieuw huis hebben gevonden.
2: Ja.
1: Wie wil je als het asieldier van de week doen?
2: Nou, deze week wil ik Helen als asieldier van de week doen.
1: Die staat nog niet op de site, hè?
2: Die staat nog niet op de site. Oh, maar ze staat vandaag wel op onze Facebookpagina.
1: Ja, nou weet ik het.
2: Helen is een schildpadpoes van ongeveer een jaar. Ze is de mama van 5 van onze kittens. 2 van de kittens zijn al geplaatst. De andere 2, daar zijn we nog op zoek naar een eigenaar. En 1 is er naar het kitten met het ene oogje gegaan, zodat hij niet meer zo eenzaam is.
1: Ja, die kat met dat ene oogje.
2: Met dat ene oogje, ja. Nou,
1: dat klinkt goed.
2: Ja. Ja, zeker. Gaat hartstikke goed. Okay. Maar mama Helen, die wordt begin deze week gesteriliseerd. En dan is zij ook helemaal klaar voor haar eigen plekje. Ja. Het is een hele lieve, gezellige kat. Een schootkat is het niet, maar ze is wel graag bij je in de buurt. En ze komt lekker bij je naast je liggen. Ook is ze natuurlijk, want ze is nog heel jong, heel erg speels. En ze vindt het heerlijk om achter een hengeltje of een balletje aan te rennen. Dus ze zoekt wel een huis waar veel aandacht voor spelen is. Hele jonge kinderen vindt ze niet zo heel erg leuk, wat oudere kinderen wel. En eventueel zou ze ook samen met een andere jonge kat kunnen wonen.
1: Oké. Nou, we hopen dat er heel snel interesseformulier voor haar wordt ingevuld
2: zijn.
1: Natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Heeft ze een aantal kittens grootgebracht en kan weer naar een ander huis toe? Want ze is toen destijds zwanger gevonden. Hè?
2: Ze is zwanger gevonden, ja, hoogzwanger gevonden. Ze is heel snel bevallen toen ze bij ons was.
1: Ja, het is toch wat, hè?
2: Ja.
1: Het is toch wat. Maar gelukkig, ze krijgt een nieuwe eigenaar. En
2: daarom,
1: dan hopen we natuurlijk.
2: Het gaat helemaal goed komen.
1: Eerst goed, Carolien. Bedankt voor je informatie. En we horen je volgende week weer.
2: Graag gedaan. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dag.

Ja, het is tijd voor de laatste verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor de medewerkers van het Neusje. De Renene vindt dit programma goed al 30 jaar lang. Namens Peter van Bohemen. Nou, hartstikke bedankt, Peter. We gaan draaien Can You Feel It van Michael Jackson.

0: Ja, blijft goed, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Ja, en met dit nummer zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. Wij bedanken u voor het luisteren.
2: De medewerkers voor vandaag waren Gerda Buijs, Pieter Ottervanger, Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. En ik wil natuurlijk namens het team van Het Neusje Anouk beterschap toewensen. En hopen dat haar herstel voorspoedig verloopt. Na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Bruns. Wij wensen u een hele fijne zondag en heel graag tot volgende week.
0: Dag!

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzono. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne

0: zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen.

0: Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen.

0: De explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest. De derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog.

0: massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor

dat is een onderdeel van de zogeheten Philly Sound. Harold Melvin and the Blue Notes. Met zang van Teddy Pendergrass. En het nummer Satisfaction Guaranteed or Take Your Love Back. Ik wens u een hele goede dag.

voor Flashback Radio. En u weet het, Flashback Radio, dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En verder met nieuws uit de regionale kranten van 50 jaar geleden. En we hebben straks weer een hele mooie 3-in-1.

Plaat uit de begin jaren 70 is het. Don't Pull Your Love van Hamilton, Joe Frank en Reynolds. En die waren heel erg geïnspireerd door de Three Dog Night. En dat is een ander begrip uit die periode. En dat draaide weer in Flashback Radio. En we hebben trouwens ook muziek uit de 60 jaren weer klaarstaan. Zoals deze van The Hurt met Peter Frampton in de tijd nog. Hier is een van uw grootste hits. Hier is From the Underworld.

60-jarige muziek. The Hurt is dat, met zanger Peter Frampton. En het nummer From the Underworld. En trouwens, ze hebben nog veel meer mooie platen gehad. En misschien dat we die een andere keer ook gaan draaien hier in Flashback Radio.

Ja, en het was onlangs zoveel jaar geleden dat Herman Brood, ik moest even denken hoe ik het zou gaan zeggen, maar toen dat Herman Brood kwam te overlijden en ik dacht van, weet je wat, we gaan weer een van zijn grootste hits draaien. En hier is natuurlijk Werk van eigen bodem, Herman Brood. En zijn eerste en volgens mij ook zijn grootste hit, hier is Saturday Night.

als hij iets niet kon, Herman Brood, ja, dan was het playbacken. Want ik zal u vertellen dat in de 70e jaren was ik een regelmatige gast in het Afro-TV-programma Top Op. Nou, u heeft het niet gezien, want dat was achter de camera's. Maar toen Herman Brood dit nummer Saturday Night opnam, toen dacht ik eigenlijk twee dingen van, oh, wat kan die man ontzettend slecht playbacken. En daarnaast, wat een klein rot opdondertje is het. Weer een nieuwtje draaien of een nieuwtje oplezen uit de krant. En dat is deze keer uit de plaatselijke krant De Hillegommer van 4 augustus 1976. Want op vrijdag 23 juli omstreeks 4 uur 's middags werd een fietser aangereden door een bromfietser op de Wilhelminalaan in Hillegom. En beide bestuurders reden in de richting van de Zilk over de Wilhelminalaan. Ter hoogte van de Tweede Loosterweg werd de bestuurder van de fiets, een vrouw uit Hillegom, van achteren aangereden door de bromfietser. En die kwam uit De Zilk. Tenminste, daar woonde die. Hij verklaarde dat hij de fietser niet had gezien. De mevrouw uit Hillegom die moest met een armbreuk worden opgenomen in het diakonessenhuis in Leiden. En de bromfiets raakte aan de voorzijde beschadigd. En de fiets die liep schade op aan de achterkant. Dit is nog steeds Flashback Radio met weer muziek uit, nou, wat zal het zijn, begin jaren 70. Hermits Hermits. Ja, mooi niet. Die hebben we net al gehad, dus dat gaan we nu doen.

grote hitboek vergeten thuis. Dus ik wilde eigenlijk opzoeken uit welk jaar dit precies kwam. Herman's Hermits, want dat is een typische 60-jarige groep. Maar volgens mij hebben ze begin jaren 70 ook nog een paar hits gehad. Waaronder deze, Oh You Pretty Things. En dat is natuurlijk Herman's Hermits met zang van zanger Peter Noon.

0: zei het er straks al, we hebben wat 60e jaren platen klaarstaan. En die gaan we draaien ook, want daar zit een hele mooie bij, om eerlijk te zijn. Ik was van de week het programma aan het voorbereiden. En toen kijk ik zo eens in die 60e jaren map van mij. En ik zag daar allemaal hele leuke platen. Ik denk, die gaan we draaien in Flashback Radio deze week. Dus u bent gewaarschuwd. We hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is de Leidse Courant van 29 juli 1976. En het gaat over Noordwijkerhout trouwens. Want een felle binnenbrand heeft gistermiddag om 1:30 aanzienlijke schade aangericht in de psychiatrische inrichting Huize Clemens. En dat is een onderdeel van het psychiatrisch centrum Sint-Bavo. De nok van de kapel waar de brand plaatsvond, gelegen aan de zeekant, is voor 2/3 doorgebrand en de kap, waarvan het uiterste topje nu ontbreekt, zal geheel vernieuwd moeten worden. De woordvoerder van de brandweer schatte de kosten op ongeveer 60.000 gulden, nog afgezien van de aangerichte waterschade. De blussingswerkzaamheden hebben 2 uur in beslag genomen en de brandweerwagens, en dat waren de nieuwe wagen van Noordwijkerhout, een te hulp geschoten ladderwagen uit Leiden en een auto van de Sint-Bavo, die arriveerden op tijd. En volgens de woordvoerder zou er niets meer te redden zijn geweest als de blusauto 10 minuten later was aangekomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en de recherche stelt een onderzoek in. Dat is dus een berichtje uit de Leidse Courant van 29 juli 1976. Flashback Radio. Het is weer tijd voor onze wekelijkse 3-in-1. En u weet het, 3-in-1, dat zijn 3 platen achter elkaar van een zanger, een zangeres, een groep of een muzikant. En deze keer hebben we weer een hele mooie, beetje soulachtig. Hoewel, het stond niet op Tamla Motown, maar op het Buddha-label. Gladys Knight and the Pips. En die is deze week onze 3-in-1.
1: In één.

dat is onze 3-in-1 van deze week. Gladys Knight and the Pips. En achtereenvolgens draaiden we Take Me in Your Arms and Love Me. Come Back and Finish What You Started. En de laatste, dat was de Midnight Train to Georgia. Dit is nog steeds Flashback Radio.

duiken weer even in de krant van 50 jaar geleden. Het Leidsdagblad van 6 augustus 1976. En dat gaat over Noordwijk. Want in de krant staat... van de ruim 30 dapperen die zich in een wilde bui hadden opgegeven... voor de Miss Noordwijk-verkiezing 1976... kwamen er uiteindelijk 22 opdagen... die op het podium in de propvolle en snikhete dancing Bull 7... aan de boulevard zichzelf showden voor de zo felbegeerde titel. Maar het was toch niet de algemene verwachting... dat de 16-jarige Rotterdamse Nonja Stevens de nieuwe eigenaresse... van de hoofdprijs namelijk een snorfiets zou worden. Er waren naar de mening van het publiek wel andere kaapsters op de kust. Zoals de Duitse Gaby, die het honderden koppen tellende publiek... achter de dranghekken tot vervoering wist te brengen... met haar blonde lokken, handkusjes en zwarte minuscule stukjes textiel... om het welgevormde lichaam. En dan was er natuurlijk ook Ans Boesman... met haar 25 jaren de oudste deelnemster... die niet de bewondering, maar toch wel de lachlust van het publiek... wist op te wekken met haar kostuum met parasol. Ze werd zelf zo enthousiast dat ze niet meer van het podium af te slaan was. Maar Miss Noordwijk, 1976, werd ze niet. En er werd gefluisterd dat Ans nu voor de derde keer meedeed... en dat je er zo een altijd ertussen moet hebben lopen. Nou, dat was een berichtje uit het Leidsdagblad van 6 augustus 1976... over de Miss Noordwijk-verkiezing van datzelfde jaar. En dat werd gehouden in de beruchte, mag ik wel zeggen... Dancing Bull 7 in Noordwijk. Hier zijn de Hooters.

is wel toepasselijk na het vorige berichtje. De misverkiezing in Noordwijk. Boel 7-0, het was tot een beruchte dancing in de tijd. Aan de boulevard. Ja, en we gaan nog meer berichtjes voorlezen uit de krant. Want dit is er eindje van 4 augustus 1976 uit het Leids Dagblad. En dat gaat over Voorhout. Want een 25-jarige chauffeur uit Voorhout botste in het nachtelijk uur met zijn auto op de Leidse Vaart tegen een lichtmast. En die knapte daardoor af. De auto zelf raakte door deze botsing ook aardig in de vernieling. Maar toch zag de Voorhout de kans nog naar huis te rijden zonder van het ongeval aangifte te doen bij de politie. En daarvoor moest hij zich verantwoorden bij de Haagse politierechter. De Voorhouter was de macht over het stuur kwijtgeraakt. Hij zou die avond... Zo, waar is de kuchknopje? Hij zou die avond 4 glazen bier hebben gedronken. Hoewel de officier over dit aantal zijn twijfels had. Nou, dat was een berichtje uit het Leids Dagblad met horten en stoten van 4 augustus 1976. Nieuws dus hier op Bo. Weet u waar ze ook nieuws op uitzonden? Op WOLD. En dat was een radiostation in de 70 jaren in Amerika. En Harry Chapin, die zong erover. Luistert u maar.

0: En dat komt uit 374 zo ongeveer.
1: I am the morning DJ.
0: Harry Chapin. En zo heet hij ook WOLD. En dat was een radiostation in de tijd in Amerika. In ieder geval ten oosten van de Mississippi. Want de zender Call die begint met een W om precies te zijn. En dat draaide weer in Flashback Radio. En we zijn alweer toe in de laatste plaats. En dat wordt deze van de Hughes Corporation. Hier is Rob.

Dus ik zeg in ieder geval bedankt voor het luisteren. En wij zien elkaar weer volgende keer, volgende week. Om dezelfde tijd en op dezelfde zender, dezelfde golflengte. Noem maar op onze lokale omroep Bouw. En we gaan er weer uit met een instrumentaaltje. Hans Zonnestel is dit en Contiki. Tot volgende week.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land.

0: actie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: De Omroep van de Bollenstreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Een gelukkig mens. Een gelukkig mens brengt licht waar het donker is. Hij brengt leven waar het doods is. Hij koestert zijn eigen problemen niet. Verwacht niet alles van anderen en neemt eigen verantwoordelijkheid. Een gelukkig mens weet dat het geluk geen lot is uit de loterij, geen mooie vlinder waar je achteraan moet zitten. Hij weet dat het geluk is als een schaduw die je volgt als je er niet aan denkt. Als een echo die antwoordt op de gave van jezelf. Een gelukkig mens heeft ervaren dat het geluk uit zoveel delen bestaat dat er altijd wel een deeltje tekort is. Maar dit vergeet hij om te genieten van wat hij wel heeft. Een gelukkig mens.

Liefde is samen feesten, dansen de hele lange nacht. Liefde is je vrolijk voelen, genieten als de ander lacht. Liefde is ook samen huilen, samen delen van verdriet. Liefde is je tranen voelen als je die van de ander ziet. Liefde is kracht en energie, brandstof voor een prachtig leven. Liefde is het allermooiste om te krijgen en te geven.

Dat wij leven hier op aarde. Dat wij leven hier op aarde, heeft dat waarde? Heeft de toekomst nog wel zin? Komt er toch een nieuwe morgen, zonder zorgen? Een volkomen nieuw begin? Dat wij voor de vrijheid strijden, dat wij lijden, dat er pijn is en verdriet? Dat we dreigen te verdrinken, weg te zinken? Christus, ziet gij dat dan niet? Meters muren, massa's mensen, groepen, grenzen, koude oorlog, hete haat, klippen, kolken, donkere wolken, armen volkend. Heer, gij komt straks veel te laat. God, zijt gij ons dan vergeten? Laat ons weten dat gij overmachtig zijt, koning over alle landen, zee en stranden, en dat gij met ons medelijdt. Heer, dat gij u op de aarde openbaarde, was dat reeds een nieuw begin? Achter u ons kruis te dragen alle dagen, geeft dat de zinloosheid zin? Christus, laat uw stille vrede hier beneden komen na een storm van strijd. Maak de aangevochten aarde groene gaarden, een tuin die bloeit van vrolijkheid.

0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit muzikale programma Zingen op Zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: When I was young, felt the

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf, ga je naar Bader.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële website. Dus wil jij jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: Komend uur kunt u luisteren naar het programma Viva la France met Guus Capon. En Viva la France staat garant voor een uurtje heerlijke Franstalige muziek.

0: Ja, dames en heren, we zijn weer lekker terug op het hol, het hok.
1: Hok.
0: Hier, de studio's van Bo. Hier, en we zijn weer terug van het, ja, klinkt heel deftig, zomerreces. Nee hoor, zitten we hier lekker live, zitten wij hier in de studio. En we gaan er een heel mooi, leuk programma van te maken. En tenminste, dat hoop ik. We gaan in ieder geval veel vragen van Stromae zijn, van zijn, nou niet zijn, nee, niet zijn nieuwste cd. Dat die komt ook wel aan bod. Maar dit is van zijn cd, enkele jaar geleden al, terug uitgekocht met Jean Racine. Ja, Racine Carré, met Stromae. Nou, we gaan dit even, dat even kunnen luisteren naar Ta Fête, jouw feestje. Nou, dat was vrolijke muziek. En ik ben blij dat we weer helemaal lekker terug zijn hier in de studio. En dat we een mooi programma voor u kunnen maken. Dames en heren, hartelijk welkom bij het programma Vive la France. Dus van Stromae stappen we even over naar een andere leuke hit van enkele jaren geleden van Zoekmachine. Een zoekmachine, dat kennen we nog van Maldon. Dat is ook een lekkere muziek.

Ja, een heel leuk duet is dat in ieder geval. Phyllis Gray et Didier Barbelivien. Laat de tijd maar lekker doorgaan. Il faut laisser le temps au temps. Ja, laat het alles maar duren. Ja, dat zal wel een uitdrukking zijn, denk ik. Maar daar vraag ik me even niet aan. Oké, dames en heren, nogmaals leuk dat u luistert hier op de zender Bo. En we zijn ontzettend blij dat wij weer terug zijn. Hier in de studio met vertrouwd adres. Een paar weken weg geweest. Ja, zomer reces, dat klinkt zo deftig. Nee hoor, het was altijd even stilte. Maar dan heeft u kunnen genieten van andere Franse muziek. Of de non-stop, dat kan ook natuurlijk. Maar goed, we zijn weer helemaal live. En we gaan lekker een uurtje Franstalige muziek voor u draaien. Met een hoofdrol Stromae. Van zijn cd's die ik meegenomen heb. Maar dit was in ieder geval van Phyllis Gray. En nou, heel lange naam, enzovoort, enzovoort. Maar dan gaan we even lekker verder, zo halverwege. Oh, halverwege, gaan we nog lang niet. We gaan even naar Moran. En die heeft een ode aan alle mama's. En dat is Moran met Tous les mamans.

Ja, het was afgelopen. Dames en heren, leuk nogmaals dat u luistert. En we gaan, we zijn al lekker bezig om u te verwennen met heerlijke Franstalige muziek. En dit was in ieder geval van niemand minder dan, even kijken, Marie-Laure Béraud. Macadam, macadam, randam. Lekker vrolijk nummer. Oké, hoogste tijd om weer terug te gaan naar onze artiest van deze week. We begonnen met Stromae van zijn cd, moet ik even goed zeggen hoor. Ja, dat is Stromae, Racine Carrée. Dat is die cd die waar al die grote hits op staan. Van onder andere Formidabele. En dat gaan we zeker nog wel draaien hoor. En we hebben even geluisterd naar Tafet, jouw feestje. Maar deze man, die Paul van Haver, soms hoor je heel veel van hem. Soms even niet. Dan zit hij even in een dipje. Maar deze Paul van Haver, die heeft een geweldige mooie muziek gemaakt. En daar willen we u graag van laten meegenieten. Van deze jongen van Belgisch Rwandese achternaam. Achterkomst. Stromae. De afkorting is omgekeerd van maestro. Oké, maar dat doet u niet toe. We gaan lekker luisteren naar van deze leuke cd van Stromae. In ieder geval dat Bataar.

Ja, een beetje een luguber plaatje. Want ik heb dat hoesje heb ik zo voor mijn hoofd zitten. En dat betekent dat, nou, in ieder geval is het van Ingrid, is dit liedje. En eigenlijk, je bent een grote gek. Je hebt me belazerd, je hebt me alles beloofd. Maar er is niks van uitgekomen. Dus het is eigenlijk een soort wraakactie. Want als je op het plaatje kijkt, dan ligt hij dus gekneveld op de achterbank van een hele ouderwetse speedboot. Op de achtergrond de havens van, nou, Nice of weet ik van wat. En daar ligt hij dan. En zo dacht ik, oh jongen, je hebt belazerd en ik wil je kwijt. Maar op letterlijke manier wordt hij zo gaat mijn fantasie dan, wordt hij gedumpt. En dus dat loopt niet zo goed af. Ingrid tekende voor tu f voor tu. Je bent een hele grote gek. Je hebt me van alles beloofd, maar niks van waar gekomen. Nou ja, zwaar. Een zomerhitje uit heel wat jaartjes terug. En daarvoor nog Stromae met Bataar, 2013. Oké, we gaan even lekker mooie, lekkere klanken ophalen van Richard Antoné. Die hoort heel in de verte, hoort hij een trein aankomen. Hele mooie gedachte. Je zou denken, ik wil van Once Upon a Time in the West, dat er zo'n trein aankomt zetten. Met jongens staan, die mannen staan dan te wachten op het perron. En dan komt die trein uit en dan komt dan Sophia Loren. Of sla ik nou helemaal weer op hol? Fantasie slaat een beetje op hol. Maar goed, dat is zo'n chiffier de trein. Die komt er aanzetten. En dat is een hele mooie klank. Zijn dat van vroeger zo'n 100 jaar terug. Richard Antoné. J'entends siffler le train. Ik wacht op het fluit van de trein.

Hij zal zeker terugkomen, de grote liefde. Il reviendra le grand d'amour. 1966, prachtig mooi lied van Charles Trenet. Ja, dames en heren, halverwege het programma gaan we lekker... Ik had weer zin in, het is een maandje even stilgelegen. Ik dacht, nou, wat ga ik eerst best een keer als ik in de studio kom, wat ga ik dan draaien? Nou, toen hoorde ik inderdaad op de radio, de Franse radio, Stromae. Ik dacht, nou, Stromae, dat hebben we een tijdje niks van gehoord. Vooral van zijn laatste cd, die niet zo bekend is, maar wel aardig ontvangen is. En dat is in ieder geval... Stromae. Maar dat is zover het niet. Kom zo, laten we even nog genieten van Charles Trenet. Gaan we naar Dalida, van Gigio Lamoroso. Dat mooie lied van die terugkomst van een man die weer terug naar de oorlog terugkomt in een dorpje. Heel, heel emotioneel gezongen. Maar dit is van Dalida. Je reviens te chercher. Ik ben teruggekomen om jou te zoeken. Van 66 gaan we 1967. Dalida.

Ja, deze Stromae is toch een heel toch een bijzonder persoon. Soms hoor je de hele tijd niks van hem en dan brengt hij weer een geweldig mooie cd uit. Deze Paul van den Haver, een Belgische singer, songwriter. Ach, we kennen het verhaal van hem. En heeft hele mooie muziek gemaakt. Dit was in ieder geval van hem, Papa Toué, 2013. Geboren in Etterbeek en ik vertelde het al, een zoon van Rwandese vader. Maar die zag niet zoveel. Oké. Maar in ieder geval Belgische moeder. En die heeft een groot deel van zijn opvoeding op zich genomen. Ik word hier te gaan. We gaan, dat is af en toe triest. Dat is vorig jaar overleden, deze prachtige zanger. En wat was het nog meer? Acteur. Alain Delon hebben we het over. Prachtige man. En die heeft hele mooie muziek gemaakt. Van Alain Delon moeten we nog lekker genieten van heerlijke mooie muziek. En hij heeft het over de cinema. Net zoals dat liedje van, net zoals in de film Ik Wil Het. Dus dit is ook van Alain Delon. Kom, au cinema. MUZIEK

Ja, ook nog lekkere, vrolijke klanken van El Chetto, El Danse Balance. Ja, dames en heren, uit zitten we erop. Dus nog even lekker genieten, een paar minuutjes genieten van de mooie hit van Stromae. Ja, dat is een echte ellende, heeft hij van zich afgeschreven. En het laatste cd die uitgekomen is, Multitude. En daar heeft het, zingt hij over de hel. Nou ja, kun je nagaan. Maar het is wel, zeg maar, als je erover praat, dan raak je het een beetje langzaam kwijt. En met die klanken van deze sympathieke Belg, deze Paul van Haver, oftewel Stromae, met dat Le Fer, L'Enfer 2022. Dat gaan we even afscheid nemen. Ik zeg u allen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Au revoir.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
8: When I first saw you.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.